nog een stuk. Ja, we hebben nog enerzijds geschreven. Ja, maar... Ja, ja. Niet slecht, maar wel. We kunnen niet nur Cover-Versionen spielen, darum... Wir müssen selbstständig werden. Sollte sowieso auch ein bisschen so... Okay!

Doe je nog een stuk? Ja, we hebben nog een eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog Coverversionen spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zou dat sowieso auch een beetje zo. Oké! Okay.